0: ZFM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet

0: 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: niemand minder dan Zara Larsson samen met Clean Bandit en Symphony.
1: Daniel Schuurman. Je beleeft
0: het hier. En dit uur trapt we af met Bausa en Magnetic. Het is donderdag 13 augustus. Dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. En in deze ochtendshow straks de NOS headlines. Zometeen ook nog het regio nieuws dat eraan zit te komen. En op een lijstje staat Bruno Mars met All My Soul.

0: studioreden.nl.
1: De brandweer heeft woensdagmiddag succesvol een brand langs de A348 bij Ellecom bestreden. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd toen vlammen al door de bossage sloegen. Dankzij snel ingrijpen kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd het gebied nat gemaakt om heropflakkering te voorkomen. Tijdens de bluswerkzaamheden was het verkeer beperkt tot 1 rijbaan, met de politie die zorgde voor verkeersbegeleiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: was up.
1: Pink and All I Know So Far. En eigenlijk is dit nummer een soort muzikale brief van Pink aan haar dochter Willow. Oh. Ze probeert eigenlijk in een paar minuten de levenslessen mee te geven die ze zelf heeft geleerd. Mooi hoor. Yeah.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Godino en Destination Calabria. Nou ja, die bestemming is dan wel bekend. Maar het lijkt me eigenlijk ook wel eens gaaf. Ja, niet dat ik het zo doe, maar het lijkt me in gedachten gaaf als je gewoon met je koffer op Schiphol staat en gewoon in de vliegtuig stapt en niet weet wat de bestemming zou zijn. Of is dat weer te avontuurlijk? Nou ja, goed. Misschien heb je daar ook een idee over, maar het lijkt me in gedachten wel heel gaaf. Zometeen het weerbericht op dit station. Blijft het warm of krijgen we koelte? Nou, je hoort het zometeen van Jan Vergelderen. Eerst hier de Purple Disco Machine en Counts.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt het een hete zomerdag. Met 33, 35 graden is het tropisch warm en de zon schijnt volop. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook vrijdag is het zonnig en tropisch warm, met zelfs 35, 38 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar vanaf dan ook af en soms valt er een enkele bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Als ik de teller terug moet draaien, dan moet ik toch flink draaien. Want dit nummer kwam alweer uit 1981. Grover Washington Jr., hè, vooral de saxofonist hier. Samen met Bill Withers voor de vocalen. En wist je trouwens dat dit nummer een 1982 Grammy won voor beste R&B-song. Nou, en terecht. Einde eerste uur van de ochtendshow. Zometeen zijn we terug met meer. Eerst hier Alex Warren.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: 7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
1: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaartseffect heeft.
0: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland, Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Eva Lanai hier op je radio met Love Me Not. En als je de clip van dit nummer hebt gezien, nou, ze heeft hem zelf geregisseerd en dat doet ze nog aardig ook nog. Dus als muziek een keertje voorbij is, dan kan ze altijd nog in de filmindustrie gaan werken. Daarvoor hadden we ook nog sneller met 5 voor 12. Dit is uur nummer 2 van de ochtendshow met nu Roger Sanchez en Another Chance.

0: De brandweer heeft woensdagmiddag succesvol een brand langs de A348 bij Ellecom bestreden. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd toen vlammen al door de bossage sloegen. Dankzij snel ingrijpen kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd het gebied nat gemaakt om heropflakkering te voorkomen. Tijdens de bluswerkzaamheden was het verkeer beperkt tot 1 rijbaan, met de politie die zorgde voor verkeersbegeleiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

al. En nu ik dit op de achtergrond hoor, dan denk ik, oh ja, ik moet die film nog gaan kijken van Michael Jackson. Ik kijk even naar de ratings. 7.4 scoort hij op de IMDb-site. Toch maar gauw gaan kijken. Zometeen nog de NOS headlines. Eerst hier Michael Jackson en Thriller.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Crazy en Niles Barkley bestaande uit CeeLo Green en producer Danger Mouse. Ja, die braken door met deze platen in 2006. En ja, eigenlijk hebben we de afgelopen 18 jaar niks meer van deze twee heren gehoord. Maar ze zijn terug. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht dit jaar. Hun laatste en tevens derde album genaamd Atlanta, waar heel veel nieuw werk op staat. En ik heb even geluisterd. Het heeft typisch dat Niles Barkley sound. Dus als je grote fan bent, ga even luisteren. Zometeen het weerbericht. Eerst hier Olivia Rodrigo en Stupid Song.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het een hete zomerdag. Met 33, 35 graden is het tropisch warm en de zon schijnt volop. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook vrijdag is het zonnig en tropisch warm, met zelfs 35, 38 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar vanaf dan ook af en soms valt er een enkele bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Duncan Lawrence en Electric Life. En voor dit nummer heeft hij zich laten inspireren door Queen, Elton John en wat 70s pop. En daar kwam dit nummer uit. Lekker hoor. Zometeen nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug. Eerst hier de G. Giles Band en Centerfold.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast. Ja.
4: En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog. Oh, ja. Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

september 2020. En dat was eigenlijk midden in de coronaperiode. En het nummer werd gemaakt als een soort positieve boodschap in onzekere tijd. Nou ja, laten we het ook positief houden. Dat doen we zo meteen met Ed Sheeran. Eerst hier de Bengals. En Mending Monday.

0: op studioreden.nl.
1: Wie boswachter wil worden, kan op zondag 16 augustus deelnemen aan een speciale cursus in Nationaal Park Veluwezoom. Hier leren deelnemers van natuurmonumenten over het werk van boswachters, inclusief kennis over planten en dieren en het herkennen van sporen. De cursus is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. Deelnemers dienen een verrekijker mee te nemen en stevige schoenen te dragen. De OERRR Boswachtercursus Junior vindt plaats in de avond. Voor deelname is vooraf online aanmelden verplicht via de website van Natuurmonumenten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Thomas Capaldi hier bij Studio Reden en Forget Me. Nou, ik vergeet jou niet. Dan heb ik het over jou als linkshandige. Tenminste, als je linkshandig bent. Ik ben zelf ook linkshandig. Tenminste, alleen met schrijven en de rest doe ik rechtshandig. Maar ik vind het wel heel fijn dat er een speciale dag is voor linkshandigen. Nou ja, neem je dat ook weer mee? Heb je weer wat te vertellen bij de koffieautomaat straks? Het is gewoon heel leuk dat er überhaupt zo'n dag is, hè? En dit is Studio Reden met zometeen de NOS Headlines. Eerst deze klassieker van...

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden. Onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden. Morgen nog wat warmer.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Sarah Bareilles. En het was tevens ook haar grote doorbraak. Je hoorde daarvoor ook nog Son Milieu en daarvoor Criss Cross Amsterdam. Zometeen het weerbericht. Eerst hier Elak.
1: Ik

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het een hete zomerdag. Met 33, 35 graden is het tropisch warm en de zon schijnt volop. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook vrijdag is het zonnig en tropisch warm, met zelfs 35, 38 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar vanaf dan ook af en soms valt er een enkele bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

door Paul Hardcastle, maar de stem die je hoorde was van Carol Kenyon hier bij Studio Reden. En hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van de ochtendshow. Zometeen na 9 uur hebben we nog Absolute Classics voor je. En wij spreken elkaar volgende week weer met een nieuwe aflevering. Heb ik nog voor je, Damiano David.

0: 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels en mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen, zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of studioreden.nl.
1: De brandweer heeft woensdagmiddag succesvol een brand langs de A348 bij Ellecom bestreden. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd toen vlammen al door de bossage sloegen. Dankzij snel ingrijpen kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd het gebied nat gemaakt om heropflakkering te voorkomen. Tijdens de bluswerkzaamheden was het verkeer beperkt tot 1 rijbaan, met de politie die zorgde voor verkeersbegeleiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De operationele winst van verzekeraar Achmea was in het eerste halfjaar 13% lager dan een jaar eerder. Dat kwam door alle schade van hagel- en onweersbuien eind juni. Achmea verdiende wel meer met beleggen. Een Amersfoorter krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende online berichten. Hij ging tekeer tegen moslims, joden, vluchtelingen en politici. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur. En Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, centrum voor de Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam gisteren Novorossiysk onder vuur. Belangrijk voor graanoverslag op de Zwarte Zee. Het weer vandaag en morgen zonnig en erg warm, 30 tot 35 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wordt het een hete zomerdag. Met 33, 35 graden is het tropisch warm en de zon schijnt volop. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook vrijdag is het zonnig en tropisch warm, met zelfs 35, 38 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar vanaf dan ook af en soms valt er een enkele bui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

0: 9FM. Dit is Studio Heden. 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer, vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vanwege de grenscontrole staat er een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland bij de grens met Duitsland. Vanuit Arnhem heb je daar 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De brandweer heeft woensdagmiddag succesvol een brand langs de A348 bij Ellecom bestreden. Rond 2 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd toen vlammen al door de bossage sloegen. Dankzij snel ingrijpen kreeg de brandweer het vuur onder controle en werd het gebied nat gemaakt om heropflakkering te voorkomen. Tijdens de bluswerkzaamheden was het verkeer beperkt tot 1 rijbaan, met de politie die zorgde voor verkeersbegeleiding. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avrotros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Ook vanmiddag is het zonnig en heet met 33 tot 35 graden. Er waait een zwakker tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook morgen is het zonnig en tropisch warm met zelfs 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een enkele bui. Zaterdag kan een bui vergezeld gaan met onweer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: is Studio Ede. 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate de Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker één dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en Culemborg staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem voor de afrit Schaarsbergen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk door de grenscontroles 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En 10 minuten oponthoud voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn door 4 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De IJsselkade in Dieren is op 14 en 15 augustus het decor voor het Dierenskadefestival, met optredens van diverse artiesten en dj's. Het evenement start beide avonden om 8 uur en eindigt om 1 uur. Op vrijdag treden Billy Dance, Trobi, Outsiders en DJ Sier op. Terwijl zaterdag wordt afgesloten met Sven Versteeg, The Euros, Ronnie Ruisdaal en DJ Roel Staring. Voorheen bekend als Zomerfeest aan de IJssel, is het festival uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Tickets zijn te koop via de website dierenskadefestival.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Harry Styles en Golden. En daarmee gaan wij terug naar de flits uit het verleden. En ik had het er van de week al even over dat ik zo gek ben op varen. Alles wat op het water gebeurt vind ik geweldig. Nou, zo ook in het jaar 1900. Want toen was er een groot passagiersschip, de Deutschland. En die komt af van de Hamburg-Amerika-lijn. Die won de blauwe wimpel voor de snelste Atlantische oversteek. Het schip stak de grote plas over in 5 dagen, 8 uur en 45 minuten. Als je daarbij denkt dat dat het grootste stuk water is wat we op de aardbol kennen, dan is dat wel een knappe prestatie.

iets aan de Amerikaanse kant wat bijzonder was. In New York reed toen de allereerste taxi rond. Het zijn natuurlijk de beroemde Yellow Cabs die daar zo over de straten gaan. En ja, in 1907 was dus de allereerste. Hoe leuk is dat? Dan gaan we nog even naar de muziek van 1924. Voor het eerst gingen er toen meer dan 1 miljoen exemplaren over de toonbank van de countryplaat. Op deze dag in 1924 werd de Muse exemplaar verkocht. Het gaat om de Prisoner's Song van Vernon Dellhart voor de kenners onder ons. Goed, we gaan even terug naar ons eigen genre aan muziek. En dat doen wij met de Cardigans. Studio Eden.

0: Kira en zo. We gaan zo meteen richting headlines en verkeersinformatie van 16:30 alweer. Het is druk op de weg, dus alsjeblieft doe voorzichtig. Ondanks de vakantietijd. Mensen komen langzaamaan weer terug. Hè? Dus het wordt weer wat druk in de regio zo langzaamaan. Maar goed, we gaan nu terug naar de halverwege jaren 90. Toen brak er een feestje uit. Met de Hammers House Band. Wie kent ze niet? I Will Survive. Oftewel la la la la la enzovoort. Komt ie aan.
1: Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Korillen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Korillen onlosmakelijk bij Japan horen. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging tot aan de grens. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijshoord. Na een ongeluk daar is de weg wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Raven Lilly en Love Me Not hier op Studio Reden. Ja, de werkdag zit alweer bijna op zijn eind. Maar ik kan me zo voorstellen dat je onderaan denkt van pff, ik kan niet meer. En zeker niet als het zo warm is. Het wordt weer warmer de komende dagen. En ook vandaag is het niet te harder, kan ik je zeggen. Zelfs hier in de studio, ondanks de airco die we onlangs hebben laten repareren, die toch wel aardig zijn best doet. Maar het lukt nu even niet. Dat is toch wel heel erg jammer. Maar goed, we gaan er gewoon voor. We gaan gewoon lekker door natuurlijk. En dat doen wij ook zometeen met One Republic en I Ain't Worried. Nou, ik ook niet. Dus wat dat betreft zitten we op het gelijke spoor. Maar eerst is hier Janet Jackson. En die doet het helemaal voor jullie. Oftewel, all for you. Hier bij Spitsuur op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Ook vanmiddag is het zonnig en heet met 33 tot 35 graden. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Ook morgen is het zonnig en tropisch warm met zelfs 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een enkele bui. Zaterdag kan een bui vergezeld gaan met onweer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De 4 terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De 4 zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen, van of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer, het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: Twee fietsers zijn binnen enkele dagen na de aanleg van tijdelijke verkeersdrempels op de Schietbergseweg in Reden gewond geraakt. Beide ongevallen gebeurden op dezelfde plek. De fietsers de drempels niet of te laat. Het was op dat moment donker. De gemeente heeft de tijdelijke drempels daarom verwijderd. Ze komen niet terug. Op het lage deel van de Schietbergseweg worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027 vier andere drempels of plateaus aangelegd. Uiteindelijk moet de hele Schietbergseweg een 30 kilometer weg worden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: ontstaan van de Tros. Toen werd er afscheid genomen van de Tros zelf en werd de Afrotros definitief ingewilligd. Maar over TV Noord zijn gesproken, was hij in deze kant van het land te ontvangen? Nee. Het signaal reikte tot aan de lijn Amersfoort-Breda en daarna zakte het weg. Dus hier hebben we dat helaas nooit kunnen zien. We gaan door nu met muziek van Bobby Brown.
1: Studio Reden.

Lekker hoor. Carol Emerald en A Night Like This. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar voordat het zover is, starten we eerst deze plaat nog. Ja hoor. Is geen klassieke intermezzo, maar wel een hele plaat, mooie plaat van Tick. When I Get You Alone. Bij Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij knooppunt Waterberg. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Andy Grammer en The Thing I Love hier op Studio Reden. Het is inmiddels etenstijd. Hoe fijn is dat? En ik zou zeggen, eet smakelijk. Het is bloedje heet en ik kan me zo voorstellen dat je niet zo zin hebt in een warme hap. Ja, ik ook niet met dit weer. 33 graden zo'n beetje. Het is echt niet te doen. Dus hebben wij hier een koude salade staan bij Studio Reden. Hoe lekker is dat? Een lekker fris saladetje met komkommertjes, tomaatjes en een zalige yoghurtdressing eroverheen. Jongens, ik hou ervan. Fantastisch. En dat houdt de mensen cool. En natuurlijk wat te drinken, dat hoort er ook bij. Goed, wij gaan het heel rustig aan doen. Zometeen met John Mayer, maar we gaan eerst naar Matthew Wilder.
1: Dit is Spitsuur.

En dat was de John Mayer. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelderen. Zit er helemaal klaar voor? Wat krijgen wij de komende dagen qua weer? Hoe wordt het weekend? Krijgen we verkoeling? Of hoe zit dat? Je hoort het na Bouwstaar.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en koelt het langzaam af. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar 16 graden. Morgen is het ook zonnig en zeer heet met 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een enkele bui. Zaterdag kan een bui vergezeld gaan met onweer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

tot 6 uur is in volle aantocht. Dat betekent dat we dat zometeen gaan overschakelen. En daarna zijn wij heel vlug weer bij jou terug met het derde deel van de show van 6 tot 7. Dus

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Want het rijdt langzaam over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

0: zeggen. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De IJsselkade in Dieren is op 14 en 15 augustus het decor voor het Dierenskadefestival. Met optredens van diverse artiesten en DJ's. Het evenement start beide avonden om 8 uur en eindigt om 1 uur. Op vrijdag treden Billy Dance, Trobi, Outsiders en DJ Seer op. Terwijl zaterdag wordt afgesloten met Sven Versteeg, The Euros, Ronnie Ruisdaal en DJ Roel Starink. Voorheen bekend als Zomerfeest aan de IJssel, is het festival uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Tickets zijn te koop via de website dierenskadefestival.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Carly Rae Jepsen. En I really, really, really like you. Nou, dat is toch fijn om te weten natuurlijk. Straks Bruno Mars, maar eerst zijn hier de Mavericks op Studio Radio.

gaan we richting headlines. De verkeersinformatie van 6:30 met de avondspits op zijn retour. En misschien zit je al lang thuis en ben je lekker aan het eten. Nou ja, in dat geval eet smakelijk natuurlijk. Ga van je avond genieten. En dat doen wij nu ook met Nick Kamen op Studio Reden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles nog file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

You too, stuck in a moment and I can't get out of. Nou, dat kan je natuurlijk gebeuren dat je in een moment zit. Dan blijf je maar terugkeren. Ja, het kan allemaal. Zometeen mensen, Jan van Gelder, hij zit er weer. Hij gaat zometeen alles vertellen over de komende dagen qua weer. Met een klein doorkijk naar het weekend wellicht. Maar niet voordat we deze Utrechtse formatie hebben geïntroduceerd. Dit is Rondé.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en koelt het langzaam af. Uiteindelijk daalt de temperatuur vannacht naar 16 graden. Morgen is het ook zonnig en zeer heet met 35 tot lokaal 37 graden. Vanaf zaterdag gaat de temperatuur merkbaar omlaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een enkele bui. Zaterdag kan een bui vergezeld gaan met onweer. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

zover deze uitzending van Spitsuur. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. Vandaag komt onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door Richard Klopper. Jawel, steun hem daarbij. Stel de wekker om 6 uur. En wacht ook weer op Richard om 12 uur, want er komt er een fantastisch lunchpakket voorbij. Voor nu, fijne avond en tot snel.

0: 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van dat bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook, was ik fractievoorzitter, en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
1: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
0: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minat Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. Onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet.

0: 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.